que não, meu. Casquete, Mouchoir, Naiô, Chemise, Leveon, Chemisuke. Suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke, suke,